Het begint een beetje een rubriek te worden, een soort vaste prik in mijn radioprogramma's, dat ik het lang laat gaan en dat ik daar ook heel erg van geniet. Dit is er weer zo eentje, net als bij Michael Brecker zo even. Het trio van Keith Jarrett. Ik maak even een sprongetje in de geschiedenisboeken. Ik ga terug naar 1950. Dat was de tijd dat Miles Davis een periode doormaakte tussen de bebop, waar hij in de band van Charlie Parker toch wel een van de pioniers kan worden genoemd. En de overgangsperiode, zeg maar, van de bebop naar de cool jazz. En dat is de tijd waarin Miles Davis onder andere samenspeelt met Stan Getz. En deze komt van de cd Birdland Days van Miles Davis, waar een paar opnamen op staan met Stan Getz, maar ook met Eddie Lord, Charles Davis en Sonny Rollins in verschillende bezettingen. Dit is That Old Black Magic, een prachtig oud liedje van Johnny Mercer. En eigenlijk het leuke hieraan is dat Miles Davis helemaal niet aan het woord. Stan Getz speelt de melodie en de manier waarop hij dat speelt is ongelooflijk. In het hoge register van de tenorsax blijft hij als het ware zingen. Op een manier die je daarvoor eigenlijk nooit was gedaan. Super lyrisch en intens, maar heel zacht en ongelooflijk melodisch. Hoe hij de melodie ook omspeelt. En daar krijg je geen genoeg van. Het is 2 minuten en 17, maar het is een meesterlijk stukje uit de saxofoongeschiedenis. Geniet even mee van Stan Getz.

1950, dames en heren. Stan Getz in de band van Miles Davis. Miles die je nog even hoort samen met J.J. Johnson in het slotakkoord. Mooi, die twee koperblazers. Voor de rest kwamen ze niet aan bod. We gaan verder met een plaat die gemaakt is als muziek bij een film, Around Midnight. Daar heb ik hele speciale herinneringen aan, omdat ik toen opgroeide en nog niet zoveel van jazz wist, nog niet zoveel kende. Maar wel meteen gegrepen werd door deze muziek, door dit verhaal. Ik was toen 15, ja, daar komen dingen hard binnen. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik de rest van mijn leven verslingerd ben geraakt aan de jazzmuziek. Nou, dat was natuurlijk een mooie aanzet. Die filmmuziek van Around Midnight is gemaakt door Herbie Hancock. Al eerder genoemde, ja, een van de grootheden uit de jazzmuziek. En dit nummer heet Berengere's Nightmare. En het hoort bij een stuk in de film waar het meisje Berengere de slaap niet kan vatten omdat ze een nachtmerrie heeft gehad. En wat ik heel aardig vind aan dit stuk is dat een soort, het is niet echt een jazznummer met een kop en een staart zoals ze dat kennen, maar meer een, ja, muziek bij een film, letterlijk. Muziek met allerlei dingen die suggereren dat er in het beeld van alles aan de hand is. En dat lukt volgens mij op een hele mooie manier. En dat geluidje wat je altijd hoort, dat speelt Herbie Hancock aan de binnenkant van de vleugel op de snaren. En dat geeft een heel mooi percussief effect. Luister naar Herbie Hancock met Billy Higgins en Pierre Michelot met Berengere's Nightmare.

Het is een soort suspense, nietwaar? Hartstikke mooi dit en fascinerend van Herbie Hancock, die voor de muziek die hij schreef voor deze film Run Midnight een Oscar ontving in 1986. We gaan luisteren naar Eddie Daniels. Ik weet niet zo goed of u hem kent. Hij is bekend als klarinetist van het allerhoogste niveau. Hij beheerst de klarinet zowel in het klassieke repertoire, in het vocabulaire, als in de jazz. En dat doet hij echt meesterlijk. Hij is een ongekende virtuoos. En hij heeft een plaat gemaakt, die heb ik hier in mijn hand, Under the Influence, voor GRP in 1993 uitgebracht. Waar hij ook heel veel tenorsaxofoon speelt, want daar is hij ook een grootmeester in. Hij speelde jarenlang in de big band van Thad Jones en Mel Lewis als saxofonist. Maar goed, hij maakte nooit eerder een soloplaat waarbij zijn saxofoonspel zo prominent in beeld is. En het is een hele leuke plaat, volgens mij erg onbekend. Het stuk wat ik hiervan wil draaien, dat is I Fall In Love Too Easily. En dat speelt hij dan weer op de klarinet. En u zult het met me eens zijn dat de man prachtig speelt. En in dit nummer, in deze interpretatie, wordt vooral het lage register van de klarinet heel mooi in beeld gebracht. Of in klank gebracht, zou je misschien beter kunnen zeggen. Eddie Daniels.

Eddie Daniels was dat. Begeleid door pianist Alan Pasqua en onder andere drummer Peter Erskine. We gaan verder met een plaat van John Scofield. En het oeuvre van John Scofield is zo breed en zo groot dat elke plaat op zichzelf een eigen genre te noemen is. Zoals de Amerikanen dat zo mooi zeggen als ze proberen een Frans woord uit te spreken. Het genre van deze plaat, en dat is Agogo uit 1998, is weer heel anders dan alle andere. Joe Scofield krijgt hier gezelschap van het orgeltrio Medeski, Martin en Wood. En zij zijn van de Garage Jam generatie. Daar stel ik me dan letterlijk bij voor dat ze in de garage aan het jammen zijn. Zonder echte vastomlijnde muzikale ideeën. In de zin van liedjes met een kop en een staart. Maar meer soundjes en gewoon pielen totdat je de goede groove te pakken krijgt. Dat idee. En het past ontzettend goed bij het spel van John Scofield. Het siert Scofield overigens dat hij eigenlijk in alle contexten gewoon helemaal overeind blijft als zichzelf en altijd goed klinkt. Dus dat is weer een ander verhaal. Maar dit is wel een hele lekkere plaat. Heel toegankelijk. Een plaat die je bijvoorbeeld prima op de dansvloer ook kunt draaien. En we horen Scofield een beetje grommen en een beetje hoesten en schuren tegen de muziek aan. Lekker buiten de lijntjes kleuren terwijl het toch helemaal in de muziek zit. In de funk en in de groove. Hoogst vermakelijk zou ik zeggen. En geniet van John Scofield met Medeski, Martin Wood en Agogo.

Dat is John Scofield. En we maken een bruggetje naar zijn collega gitarist Pat Metheny. De heren hebben ook samen gespeeld overigens. Ik grijp terug even op een plaat die voor mij een klassieker is uit het repertoire van Pat Metheny. En dat is Still Live Talking van de Pat Metheny Group. Uit een hele bijzondere periode waarbij het super goed ging met de band. Ze hebben zelfs over de hele wereld... Ze hebben zelfs nog nooit zoveel platen verkocht als met deze. Dus dat is een hele succesvolle richting geweest die ze toen hebben gekozen. Pat Metheny wonen een aantal jaar in Brazilië. En dat is ook heel goed te horen aan de muziek op dit album. Ik draai het openingsnummer, Minuano 6-8. En ik wil je vooral uitnodigen om mee te genieten van de enorm mooie opbouw van het nummer. Het is eigenlijk een film die aan je voorbij trekt. Bijna alsof je een hele dag wordt meegenomen in allerlei sferen. Het zit allemaal in dat ene nummer. Geweldige, spannende opbouw. Het zijn eigenlijk 3 of 4 delen heel mooi in elkaar verweven. Het is vrij briljant in elkaar gezet en prachtig gespeeld. Het is ook tevens het laatste nummer van deze uitzending. Dus ik hoop je de volgende keer te horen. Bedankt voor het luisteren naar de Concertzender. We sluiten af met de Pat Metheny Group.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slamer. Vandaag een keer veel muziek en weinig tekst. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Wat hebben de jazzmuzikanten Michel Urbaniak en Ursula Dudziak met elkaar gemeen? Hun namen eindigen op Ijak en ze komen beide uit Polen. Vandaag in Jazz Not Jazz het eerste deel over jazz fusion uit Polen. Na de Eerste Wereldoorlog maakte Europa voor het eerst kennis met Amerikaanse jazz. In Polen werd in 1923 het eerste jazzorkest opgericht, het Karaszynski en Kataszek Jazz Tango Orchestra. Maar door het opkomende communisme werd de jazz al snel weer verboden door Stalin. Na de Tweede Wereldoorlog, en weer onder invloed van de Amerikaanse radio, zijpelde de jazz als het ware onder het ijzeren gordijn door. Michel Urbaniak, geboren in 1943 in Warschau in Polen, is violist en saxofonist. Hij begon als kind met viool. Als tiener nam hij saxofoonlessen en sloot hij zich aan bij een Dixieland band. Op een Pools jazzfestival ontmoette hij Andrzej Trzaskowski, een jazzmuzikant en filmmuziekcomponist. Samen met hem ging Michal in 1962 op tour door Amerika. Eind jaren 60 richtte hij zijn eigen band op met zangeres Ursula Dudziak. Op het Montreux Jazzfestival van 1971 wordt Urbaniak uitgeroepen tot beste solist en krijgt de Grand Prix. Hij krijgt een beurs voor het conservatorium in Boston en besluit in 1973 voorgoed te gaan wonen in Amerika samen met partner Dudziak. In 1974 brengt hij het album Fusion uit. Bijzonder aan dit album is het virtuoos samenspel tussen de stemkunst van Dudziak en de viool van Urbaniak. Nu uit albums van Michel Urbaniak, de albums Fusion 3 en Buddy English.

Dit is de Concertzender met deel 1 van Poolse Jazz Fusion jaren 70. Ursula Dudziak, geboren 1943 in Polen, is een jazzzangeres. Ze begon haar carrière in 1958 als zangeres in de band van Krzysztof Komeda. In 1964 ging ze samenwerken met Michal Urbaniak. Er volgden vele albums, een huwelijk en twee dochters. Dudziak heeft verder samengewerkt met bekende jazzartiesten als Archie Shepp, Gil Evans en Bobby McFerrin. Nu nummers van de albums Heritage, Fusion 3 en Future Talk. Wow.

Go.

Mm-hmm.

Gingo,

Get a good king, get a good.

In Jazz No Jazz bij de Concertzender hoort u deel 1 van Poolse Jazz Fusion jaren 70. Samengesteld door Jasper van der Minne.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Vanuit het zomerse en hete Zuid-Frankrijk, deze keer een special over Franse jazz rock, fusion en progressive rock uit de jaren 70. U hoort vandaag zeker niet Michel Fugain, Charles Aznavour of Georges Moustaki. Wel hoort u synth-rock van Benoît Whitman, jazz-rock van Jean-Pierre Alarcin en fusion van Vortex. Plaisir d'écoute!

0: Yes.
1: Goedenavond, dames en heren, en welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz hier op de Concertzender. Mijn naam is Steven Kruiswijk en deze keer presenteer ik u graag een live-opname van een daadwerkelijk Jazz Not Jazz concert hier op de zender. Afgelopen woensdag 23 augustus 2017 was er een tributeavond in Beurt, Rotterdam, in het kader van het Australische Future Soul Quartet Hiatus Coyote. Met zoals daar altijd op de woensdagavond na afloop een jam-sessie. Ik geef graag het woord aan drummer en sessieleider Niek de Bruin.
2: How y'all doing tonight? Welcome to the first Beurt session after the summer. Today we have a very special jam session opening. We have an enormous band. We're gonna bring a tribute to Hiatus Coyote tonight. Do you know Hiatus Coyote? If you don't, after tonight you will. For now, please give a warm welcome for all these amazing musicians and this tribute to Hiatus Coyote. Thank you, enjoy!

0: can't eat because something got just the blues.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: In deze Jazz Not Jazz hoort u een special over jazz, rock, fusion en progressieve rock uit Tsjechoslowakije in de jaren 70. U hoort de volgende bands: Jazz Q, SHQ, Fermata, Jozef Blaha, Mahagan, Energiet, Emil Fikliki en Vladimir Misik. Jasper van de Minne stelde dit programma samen.

Hele gave plaat, deze nieuwe Monopoly, Charles Dickinson. Hij wordt overal heel erg gehyped op Brainfeeder, dat is zijn label. En ik denk niet voor niks, hij heeft een spectaculaire debuut gemaakt. Hij heeft platen opgenomen met Flying Lotus, Brainfeeder natuurlijk. Maar ook Taylor McFerrin, dat draaiden we vorige week al. En dat is die zoon van Bobby McFerrin, die een verschrikkelijk mooie plaat heeft gemaakt. Thundercat en hij wordt gehyped door gasten als Tom York van Radiohead en Erykah Badu. Dus deze jonge man die gaat waarschijnlijk een goede toekomst tegemoet met zulke backup die hij heeft gekregen. We hoorden twee tracks, Transit to the Golden Planet en Golden Sky, zo heet dat album ook. We gaan verder met het nieuwe album van Mark Clive Lowe. Die heeft een plaat gemaakt dat heette A Church. Dat is alweer zijn 11e album. Deze half Japanner, half Nieuw-Zeelander, die heeft een enorme reputatie al staan. Hij is eigenlijk groot geworden in de broken beat scene in Engeland. En heeft enorm veel collabs gedaan met mensen. Als je hem alleen ziet optreden, dan ziet het er heel spectaculair uit. Hij begint vaak met een beat in een hele kale situatie. Hij kan vreselijk goed de keyboard spelen ook. En ik heb de pleasure gehad om met hem te mogen werken toen hij de plaat produceerde van Rob van der Wouw. En ook hem aan de slag te kunnen zien. Ontzettende muzikale pianist, producer, componist. En hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. The Church, onder andere met Robin Eubanks op de trombone. En ook Michael Edward Ferguson. Dat is die alt-violist die allerlei projecten doet. Onder andere Jay Dilla heeft hij

gearrangeerd voor orkest en daar heeft hij allemaal mooie dingen meegemaakt. Kennelijk zijn dat vriendjes geworden, want die hebben een... Mark Clive heeft een nummer als ode voor hem opgenomen met die Michael Edward Ferguson op viool. En dat nummer heet Sketch for Miguel.

Gaithia hoorde je. Wat een waanzinnige track. De nieuwe Mark de Clive Low is dat. Het album heet The Church. Zijn 11e album alweer. En het is echt een heel divers album waar hij zelf ook wat meer de toetsen speelt. Want hij is eigenlijk een waanzinnig goede pianist. Maar hij is altijd heel bescheiden. En als je hem bezig ziet, zowel live als ook op de studio, is hij altijd meer aan het produceren van beats en het opbouwen van grooves. Omdat hij achter de vleugel kruipt. Maar dat doet hij nu gelukkig wel. Rhodes, vleugel, synths, alles komt voorbij op het nieuwe album van Mark de Clive Low. De vorige track die hoorde was voor Miguel Edwin Ferguson. En dat heette Sketch for Miguel. En die laatste dus Gazia. We gaan een nieuwe track of nieuw album draaien. Dat een debuutalbum is van drummer Otis Brown III. Dat wordt enorm gehyped op Blue Note. Dat is de drummer van Esperanza Spalding. En daar zit onder andere bij Robert Glasper. En die drukt het al gelijk in een hippe hoek. Zangers als Bilal, Gretchen Parlato en Nicky Ross die maken daar ook een feature op. En het is een heel interessant album omdat het eigenlijk heel erg jazz not jazz is. In die zin dat er wordt op gejazzed, maar er wordt ook op gegroefd. En dat wordt op een hele mooie manier bij elkaar gezet. In een producerrol van Derek Hodge. Dat is die bassist die vorig jaar ook nog een waanzinnig album heeft uitgebracht. En die dat waarschijnlijk heel goed heeft aangevoeld hoe je dat moet doen. We gaan twee tracks ook van dit nieuwe album draaien. Dat album heet The Thought of You. En de twee nummers die we gaan draaien heet You're Still the One. En de, hoe heet het andere? The Thought of You Part 1, of course.

Dat was de nieuwe Otis Brown III. Een nieuwe plaat gemaakt, zoals ik al zei. The Thought of You heet dat album. En dat eerste nummer wat je hoorde was met Gretchen Parlato. Wat een prachtige mooie stem heeft zij toch. Leuk is daar om te vermelden dat dat een cover en reharmonisatie was van Robert Glasper. Van een bekende song van Shania Twain. En dat heet You're Still the One. En het tweede stuk dat heette The Thought of You Part 1. En dat was meer jazz in combinatie met groove. Jazz, not jazz. Meer gaat het niet worden, denk ik. We gaan verder met een heel leuk album van Jason Moran. Die heeft een plaat gemaakt, een ode voor Fats Waller. Dat heet All Rise, A Joyful Elegy voor Fats Waller. In een interview schrijft hij dat zijn vrouw eigenlijk vond dat er een danceparty van gemaakt moest worden. En dat zie je ook als je wat YouTube checkt. Dan zie je dat live op het podium een soort van party aan het worden is, waar het publiek op het podium springt en mee gaat dansen en een grote gekkigheid. Fats Waller, dat is een oude stride pianist die leefde van begin 1900 tot 1943. Zeg maar, niet oud geworden, maar hij is de uitvinder van die stride en hij is het best bekend geworden voor zijn compositie Ain't Misbehaving. Dan zou je denken van, wat gaat een hippe pianist als Jason Moran daarmee doen? Nou, die heeft een waanzinnig hip album meegemaakt. Heeft hij allerlei stijlen in betrokken. Heeft het laten mixen door Bob Power, bekend van Tribe Called Quest en Common en hip-hop-achtige tracks. Dus dat album klinkt ook waanzinnig goed. En het is heel leuk om naar te luisteren. Het is een samenwerking met Michel en Deco Cello. En het track wat we gaan draaien, wat misschien het leukste nog is van dat album, is Ain't Misbehaving.

The Joint is Jumping, Jason Moran. Wat een onwijs gave plaat is dit. The All Rise, A Joyful Elegy for Fats Waller. En dat is een samenwerking met Michel Nedecocello, waar we zo mee gaan afsluiten. En een waanzinnig album, een feestalbum. En dat die Fats Waller, dat schijnt ook een heel bijzonder type te zijn. Niet alleen dat hij een waanzinnige zanger en pianist was, hij was ook een feestbeest. En een leuk verhaal uit zijn geschiedenis vertelt. Het verhaal dat hij in 1923 ontvoerd is door de mannen van Al Capone. En gebracht is om daar te gaan spelen op het feest van Al Capone. Een gun in zijn rug, in de auto moest hij... Hij vreesde voor zijn leven, maar uiteindelijk eindigde hij achter de piano. Hij heeft 3 dagen daar gespeeld en meegefeest, zo vertelt het verhaal. Dronken en met duizenden dollars is hij weer naar huis gelopen. Dat was de aanleiding misschien ook voor Jason Moran om daar een feestalbum van te maken. En dat album, dat doet hij dan met zijn eigen trio ook weer. The Bandwagon, waarmee hij altijd speelt. Bassist Taurus Mateen en Nasheed Waits op de drums. Heel leuk album, check it out. We gaan afsluiten met Michel Nedecocello, want die heeft ook een nieuw album gemaakt. Voordat we dat doen, wil ik nog even erop wijzen dat in de Jazzism, in het midden vaak, staan allerlei lijstjes van de Jazz Not Jazz Top 10's. Die worden samengesteld door diverse DJ's en programmeurs en mensen die in dat veld zich bewegen. En die hebben allemaal hun favoriete top 10. Daar stelt Jazzism ook hun eigen top 10 uit samen. Dat is een hele leuke pagina's zijn dat om inspiratie op te doen, om weer nieuwe muziek voor te leren kennen. Heb je verzoekjes daarover, dan kan je altijd, of andere vragen, dan kan je mailen naar jazznotjazzradio@concertzender. Spotify hebben we onze eigen lijstjes, de muziek die we draaien, proberen zoveel mogelijk te vinden in Spotify en daar weer een lijstje in te zetten, zodat je dat ook non-stop nog kan draaien. Nou, allemaal meer. Deze maand gaat ook de app van de Concertzender in de lucht. En hebben we een themakanaal Jazz Not Jazz en radio. En dan kan je altijd dan non-stop ook luisteren naar oude uitzendingen. Presentatie en samenstelling Wieboud Burkens. We gaan luisteren naar een gouden ouwe van Michel Nedecocello. Waarmee zij een debuutalbum maakte. En we gaan dat laten vervolgen door haar door een laatste album. 2 tracks daarvan. Shopping for Jazz. En Tom, maar eerst shoot 'em up and get 'em high.

0: Tot zover Jazz Not Jazz Radio.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: Goedenavond, dames en heren, en welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz hier op de Concertzender. Mijn naam is Steven Kruiswijk. Deze keer weer een opname uit jazzpodium Beurt in Rotterdam. Dit keer van zangeres Lilian Vieira, onder andere bekend van Zuko 103. Haar nieuwe programma heet Samba Fever en daar zegt ze zelf over op haar website. Iedereen kent de samba van de opzwepende trommelritmes, het Braziliaanse carnaval en de snelle danspassen. Afkomstig uit Afrika en gekleed in het groen en geel, versterkt door de rondingen van de Braziliaanse vrouwen, het ritme van de percussionisten en de stem van het volk, is de samba de moeder van de Braziliaanse muzieksoorten. De band bestaat uit Wibout Burkus op piano, Marijn van der Linden op gitaar, Bereno Virissimo op bas en Udo de Mant op percussie. Ik geef het woord aan sessieleider Niek de Bruin.
1: Welcome to this week's Bird Session. Thank you all for being here. You chose a really nice night to attend the Bird Session because I'm very honored to introduce the band to you that's going to open the session for you. It's the band from the Queen of Brazilian Music. They're going to do a tour, a world domination tour, and this is the very, very first performance from that tour. This is a tryout concert. And you're the chosen ones to attend it. They're gonna play one set for you of their new original music. Afterwards, there's an open jam session for anyone who feels like joining. But for now, please give a warm welcome for Lilian Vieira Grupo.

jullie wel. Zo, dat is het. Een nacht, een avond vol met samba, samba soul en samba zus. Is wat wij vandaag gaan doen. De zachte samba, de harde samba. Samba no pé. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. We gaan een hele oude...

Dank u wel. Ah, testando.

0: Dank u wel.
1: Dames en heren, een samba van João Nogueira, Mineira and Cavaquinho. So warm hier, of ligt het aan mij?

ik heb jullie wel gehoord hoor. Lekker man. Wat gaat ook keer? Zo. Oké. Só paleira. Quer paleira, né? Então tá bom. Dat was voor een goede doel, hè? Jongen, jongen.

aquele abraço. That is the Oda Van Rio de Janeiro. Ah.

Lekker, man. Femke, wat leuk dat je er bent, meisje. Leuk, man. Te gek, hoor. Nou gaan we dus zo een klein beetje van de samba mengen in mijn nieuwe passie, de forró. Ah, jullie kennen... Jammer, dames en heren, we hebben maar één forró met samba. Eén, maar er zullen meer komen. En dit is splinternieuw. Nog nooit gespeeld. Oh my god, nou ben ik zenuwachtig, maar daar nog.

Dank u wel. Huh? And we go back to the samba.

om 12:30 achter elkaar te zingen. Jongen, jongen. Ja. Hoe laat gaat de laatste trein? Om 11:00 gaat de laatste trein. We spelen de trein des 11. De trein van 11:00. Die moeten we halen, anders wordt onze mama boos dat wij, weet je, dat wij nog niet op tijd thuis zijn.

Hachkari goto. Arrangement van Marijn, hè? Nog een vermengen in Bali Funk met een Samba Enredo. Weet jullie al hoe? Je kent het, hè?

Oder der Mann.

Dank u wel. Dat dacht ik ook. Dan spelen we de allerlaatste. Nou, want hierna begint het dus jou echt in jam 6, hè, dames en heren. Huh? Nou, 1 en daarna de volgende begint de jam 6 u. Huh? Dames en heren, voordat wij dit beginnen, vonden jullie de muziek leuk? Hoe vonden jullie die avond? Want

zeven elkaar daar. En natuurlijk, dat was de try-out van onze tour Samba Fever. Door het hele land. En daarna naar Japan, Verenigde Staten. Japan. En Brazilië, China. Maar jullie hebben nog de kans om deze te bezichten in Nederland. Samba Fever door de theaters in Nederland.

0: Dank jullie wel. En bij deze, dames en heren, is de jam session geopend. Lekker muziek maken. Dank jullie wel dat jullie er waren. Dank je wel. Super.
1: Goedenavond, dames en heren. Welkom bij een nieuwe uitzending van Jazz Not Jazz hier op de Concertzender. Mijn naam is Steven Kruiswijk. Ik ben de laatste tijd al een paar keer in Beurt Café Jazzpodium Rotterdam met mijn laptopje aanwezig. Want daar hebben ze een hele mooie mixer waar multitrack audio uitkomt. Die kan ik mooi op mijn laptop aansluiten en dan hele concerten opnemen. Om die vervolgens thuis af te mixen, waar ik een hoop lol mee heb. En deze keer heb ik er bij uitstek een hoop lol mee gehad, want het ging om een concert van Dominic J. Marshall. Zo'n Schot van in de 20 die in eerste instantie jazzpiano heeft gestudeerd aan het conservatorium in Leeds en daarna een masterdiploma heeft gehaald in Amsterdam, het conservatorium. En ja, ik vind hem echt helemaal te gek. Hij doet hele gave dingen op piano, Rhodes en synthesizer, onder de hele grappige organelle synthesizer. En hij heeft een trio waar hij mee speelde toen in Rotterdam, bestaande uit Jamie Pate op drums en Glenn Gedham Jr. op bas. En het album wat hij gemaakt heeft met hun onder andere vorig jaar is ook echt helemaal te gek. Heet het The Triolithic. Daar ga ik het uur straks ook mee afsluiten met een stukje. Maar voor nu wil ik jullie heel veel plezier wensen met Dominic J. Marshall.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

0: Tot zover Prem Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Durkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Prem Tunes, dan ga je naar www.prem.nl.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.